0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vannacht is het vrij helder weer, het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden.
3: Let's do it.
0: Hey.

0: Dit is DNO.
1: De inwoners van de gemeente De Wolden krijgen volgend jaar geen extra verhogingen van de belasting. De onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing gaan met 3,3% omhoog. Voor komend jaar wordt een bedrag van ruim 1 miljoen euro uit de algemene reserves gehaald. De regeling van het fonds Initiatiefrijk De Wolden wordt vernieuwd, zodat die meer aansluit bij de ambitie in eigen wijs. Voor volgend jaar is 200.000 euro beschikbaar. Wie de kassen op het terrein van De Proef in Frederiksoord binnenstapt, wordt stil. In de ruimte hangen tientallen kleurrijke quiltpanelen. Van dichtbij wordt duidelijk wat ze zo indrukwekkend maakt. Achter ieder handgemaakt blok zit een naam, een leeftijd en het verhaal van een kind dat in Gaza is omgekomen. De tentoonstelling Each Child a Light is tot en met 25 oktober te zien bij De Proef aan de Majoor van Swietelaan 15 in Vries. Op vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11 tot 5. De toegang is gratis.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
6: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Vlakbij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4de grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6de plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen 2 nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden.
7: Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het helemaal vast tussen Waardenburg en knooppunt Empel door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor de afrit Kerkdriel 10 minuten in de file. En op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein kost het je een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid.
11: Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: Kink.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: te installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Nee, wij zijn de

0: Dit is DNO.
1: Binnenkort klinkt er andere muziek dan van het kerkorgel in de middeleeuwse Antoniuskerk in Kolderveen. Bort Hartog en Janneke Molenhuis van de Vega-fabriek zijn voornemens er vanaf november intieme akoestische concerten te gaan organiseren. Het allereerste concert is op vrijdagavond 27 november. In aanloop naar kerst komen de zussen Loes en René Wijnhoven, ofwel Clean Pete, naar Kolderveen om hun diepe liefde voor kerst en kerstmuziek te vieren. Hun optreden verweeft het heilige met het chaotische, waarbij filosofische overdenkingen en klassieke muziek naadloos afgewisseld worden met muzikale uitspattingen. Geen stress in de keuken, geen uren boven de pannen, want de kerstdrive-in bij Paviljoen Nijstad komt na 4 jaar weer terug. Kant-en-klare 4-gangen-diners kunnen besteld worden en op 25, 26 en 27 december bij het paviljoen worden opgehaald. Voor bijna 4 tientjes kan de bestelling worden geplaatst. Het 4-gangen-diner wordt gekoeld meegegeven en kan thuis worden opgewarmd. Het diner bestaat uit een soep naar keuze, 3 vaste voorgerechten en 4 vaste hoofd- en nagerechten.

like this anymore.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Vlakbij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij de Franse ingang van de Kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. En tot zover het nieuws. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.